Cozy, Funny Tutti. Natuurlijk van Chris en Cozy en van Carter Tutti en van Throbbing Gristle en et cetera, et cetera, et cetera. Sophic Ripple, dat staat op het album Tutti. En er is meer uit van Cozy Funny Tutti dit jaar, dacht u, van het Carter Tutti Void album. Dat is een leuk album, een goed album, maar uiteindelijk wint Cozy Funny Tutti solo met het album Tutti. Die heeft de eindlijst gehaald op nummer 7.

0: Max.
1: Rated.
2: X-Rated met de lijst der lijsten. Hun beste albums over 2019 volgens X-Rated. Vanavond de nummers 12 tot en met 1. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 6. En dat is Nodding God. En Nodding God, dat zijn de heren Andrew Lyles en David Tibet. Heerlijk wat die twee samen doen. Het is eigenlijk compleet gek. Het is gestoord. Je kan er geen... wacht eens eventjes. Daar gaat iets beginnen wat niet meer hoeft te beginnen. Ze doen helemaal hun eigen ding. En het klinkt heel vreemd. Vervreemdend kan je eigenlijk beter zeggen. Maar op mij heeft het een buitengewoon verfrissende indruk achtergelaten. Nodding God. Het album heet Play Wooden Child. Op nummer 6. Dit is Nodding God met Natron Skipping Rope.

tot de laatste snik, zoals dat hoort. Ongelooflijk. Cyclic Law brengt een heleboel moois uit en heeft ook het afgelopen jaar heel veel moois uitgebracht. En twee albums hebben ook de eindlijst weten te halen. Eujeroem en deze van Visions. Het mooiste album wat Cyclic Law dit jaar heeft uitgebracht is echter uitgebracht door Frederik Arbour zelf. En dat is de baas van Cyclic Law. Visions, werkelijk het album... Nou, kippenvel van A tot Z. Het album heet Temples en u hoorde Continuum van Visions op nummer 5 in de eindlijst. En nu wordt het mooi, dames en heren, jongens en meisjes, want we gaan de top 4 binnen. Black to Come heeft het tot de vierde plaats weten te schoppen met het album Seven Horses for Seven Kings. Dat is voor het eerst dat een Black to Come zoveel indruk op mij gemaakt heeft. Dit album echt van A tot Z. Het is ontregelend, het is onvriendelijk, het is ongemakkelijk, het is een spookhuis... Zoals dat hoort. A miracle, no other child at your breast. Dat is de track die u nu gaat horen. Nummer 4 dus in de eindlijst. Dit is Black to Come.

Oi, jongens. Echt ongelooflijk. Ze doet het hoor. Caterina Barbieri. En haar album Ecstatic Computation. Nummer 3 in de eindlijst. Wat is dat geweldig. U hoorde daarvan Fantas. Het verscheen via Editions Mego. Live is zij trouwens ook helemaal geweldig. Gaat haar zien als u de kans heeft. Caterina Barbieri. U luistert naar X-Rated op de concertzender met de beste albums over 2019 volgens X-Rated. We zijn aanbeland bij de nummer 2. Toen ik deze hoorde, nou ja, ik kan het bijna van iedere album zeggen, maar echt toen ik deze hoorde, ademloos zitten luisteren van A tot Z. De nieuwste van Ulver. Drone Activity. Dit is een gedeelte uit 20,000 Leagues Under the Sea. Op nummer 2, het geweldige album Drone Activity. Dit is Ulver.

0: album. Pijn om dit af te breken, maar ja, we zijn toe aan de nummer 1. En daar wil ik ook niet met één nummertje van af laten komen. Uiteraard en terecht, zeg ik dan tegen mezelf. Ulver hoorde u met het album Drone Activity op nummer 2. 20,000 Leagues Under the Sun. Ja, daar zijn we aangekomen bij de nummer 1. De absolute nummer 1. Ik wist het eigenlijk al toen ik dit album voor het eerst hoorde. Wat een impact had dat. Wat kwam dat aan? En dan heb ik nog niet eens liefdesverdriet. Als je liefdesverdriet hebt, dan moet je dit album absoluut niet luisteren. Want, en ja, het grijpt in. Heel diep. De teksten van Roger Robinson, die grijpen in. De muziek. De hele sacrale klanken bijna van Kevin Martin, die grijpen je ook volledig bij de strot. Wat mij betreft, Solitude van King Midas Sound is de absolute nummer 1 van 2019. Van A tot Z kippenvel. Eenzaamheid, verlatenheid, alles spreekt eruit. Het is werkelijk, nou ja. Ik heb er bijna geen woorden voor en dat moet ook niet, want die gaan nu gesproken worden door King Midas Sound. Achtereenvolgens hoort u eerst Alone, dan The Lonely en een stukje van Lies. Nummer 1, 2019, dit is King Midas Sound.
1: Alone.

'Cause you lost your friend. Alone.

with a tortured heart. Alone.

just empty.

Lies. En daarvoor The Lonely. En daarvoor Alone. Solitude. King Midas Sound. De absolute nummer 1 2019.

Ongelooflijk, wat een indrukwekkend album. Maar ja, dat kan ik van de hele top 25 wel zeggen. Maar deze, die haalde het echt helemaal volledig. King Midas Sound, Roger Robinson en Kevin Martin. Zij deden het als duo. Het album van het jaar volgens X-Rated van 2019. Op 12 Yamaoka, op 11 Euroom, op 10 Ekman, op 9 Giulio Aldinucci, op 8 Losil, op 7 Cozy Funny Tutti, op 6 Nodding God, op 5 Visions, op 4 Black to Come, op 3 Caterina Barbieri, op 2 Ulver en op 1 King Midas Sound. Ik hoop dat u genoten heeft van alle 12 albums, of alle 25 albums, als we die van vorige week erbij nemen. Het overzicht over 2019. En ijs en wederdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere uitzending van X-Rated. De 12e januari, 19 januari, dan gaan we terugblikken op het feit dat het 10 jaar geleden is dat Arjen Grolleman ons ontviel. Maar zometeen is er nog een derde uur X-Rated en dat heeft verder eigenlijk weinig met de best of te maken. Roel gaat de studio uit. Dag jongen, tot de volgende. Zie je donderdag. Ja. Roel gaat weg, dus ik moest hem even gedag zeggen. Zometeen is er nog een X-Ray. En dan gaan we even terugblikken op het HANS Festival. Daar waren het afgelopen jaar twee fantastische optredens te zien van Asan Amissa en Damon. Wel nu, u hoort een aantal tracks van het album Ceremony in the Stillness van Asan Amissa, zoals ze dat deden in 2018. Dat wordt gevolgd door het album Remedies for a Foggy Day van Damon. En die is van dit jaar. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En voor alle reacties die ik van diverse zijden mocht ontvangen. Blijf bij de concertzender, steun de concertzender, word vriend van de concertzender. Blijf bij de concertzender en blijf bij X-Ray. Wat mij betreft, tot volgende week. En voor nu,

ongetwijfeld geïnspireerd door Basic Channel, was dit Jérôme. En Jérôme klinkt Frans en is dat allerminst. Het is gewoon Jeroen Krom uit Nederland. U hoorde Overtones van de 12-inch Priority en dat verscheen in 1999 via het Belgische Music Man. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is weer eens na een week afwezigheid van het Roadburn Festival een live episode van X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Een bijzondere Adeptus Mechanicus X-Ray en dat is alles, heeft alles te maken met de verjaardag van Gert Vos. Daarover hoort u tegen 11 nog veel meer. Allereerst wil ik u van harte welkom heten bij deze X-Rated. Straks krijgen we nog een kleine terugblik naar het Roadburn Festival. Ik wil u een paar van mijn favorieten laten weten voor degene die daar behoefte aan heeft. En als u er geen behoefte aan heeft, dan krijgt u het toch. En wat u ook voor u kiezen krijgt is een nieuwe single van Alan Alien. Jawel, dat is Rave Love. Die is inmiddels verschenen op 22 maart. U hoort de track Lust. En daar gaat Alan Alien eventjes heerlijk tekeer. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. En heel fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur vanavond. X-Rated.

Oi, oi, oi. Fijn hoor. De nieuwste van Anders Ilar. Onze Zweed heeft weer een geweldig nieuw album gemaakt. Het album Homeworld. En dat verscheen via Touched Music. U hoorde Astro Noises van Anders Ilar hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu een duo uit Duitsland van een LP die heet The Encyclopedia of Civilizations Volume 5. We hebben het over Drift Machine. Een split LP die gemaakt is samen met Komodo Collectief. U hoort Akkad van Drift Machine. Als tenminste de pick-up start. En die doet het. Hier is Drift Machine Akkad.

zo zeg. Noemi Buchy. En Noemi Buchy komt uit Zwitserland en gaat op 24 mei het album Does It Still Matter uitbrengen. U hoorde vast de track We Are Only Matter van Noemi Buchy. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En waar ik het aan het begin van de uitzending al zei, een kleine terugblik op het fantastische Roadburn Festival van het afgelopen weekend, het vorige weekend. En ik was natuurlijk tijdens de Roadburn Special al helemaal lyrisch over Blood Incantation met hun project Time Wave Zero. Wel nu, gelukkig werd dat volledig waargemaakt door het concert. En de laatste track, dat was de track Luminescent Bridge. En die werd uitgevoerd door Blood Incantation. Hoort overigens niet bij het Time Wave Zero project. Maar een extra track die staat op de gelijknamige 12-inch Luminescent Bridge. En wie kwam Blood Incantation en nog even versterken? Jawel, Attila Cihar. Blijdschap alom en tranen in de ogen bij het geweldige track Luminescent Bridge. Daarom nu als terugblik naar Roadburn. Zometeen nog een andere track van een ander hoogtepunt, maar nu eerst Blood Incantation.

0: En dit gaat zo nog een hele tijd door. Een goede lange track van Die Wilde Jaagd. En dit was een gedeelte uit Atem. En dat is het project wat Die Wilde Jaagd speciaal voor Roadburn 2021 heeft gemaakt. Een live optreden, dat met publiek althans, zat er niet in. Want toen zaten we midden in die corona ellende. Maar het product Atem, dat is gelukkig natuurlijk gebleven. En nog nooit eerder gedraaid in X-Rated, want ik had simpelweg de LP nog niet. En die heb ik gevonden op Roadburn bij de merchandise. En dat was ook weer een fantastisch hoogtepunt van Roadburn wat mij betreft. Samen met Blood Incantation en Die Wilde Jaagd samen met het Metropool Orkest. Daar is natuurlijk nog geen opname van en die gaat hopelijk wel uitkomen. Ik heb Sebastian Philippe daarover gezien op Facebook. En daar had hij het over dat in ieder geval de audio is opgenomen. En dat er plannen zijn om dat uit te brengen. Nou, laten we het hopen, want het was fenomenaal. Straks in het tweede uur nog een derde hoogtepunt wat mij betreft van het Roadburn Festival. Maar eerst...
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom het tweede uur X-rated op deze zondagavond. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray met Adeptus Mechanicus. Tot middernacht. En nu eerst terug naar 1982 en toch eigenlijk ook het heden. Namelijk onuitgebrachte opnames van Ike Yard. De No Wave, New Wave band Ike Yard die maakte furoren met hun eerste en tweede LP in begin jaren 80. En er zijn nog een aantal tracks die nooit eerder verschenen zijn en die zijn nu gecompileerd op het album 1982, op het fantastische label Dark Entries. Hier is Ike Yard met Dancing and Slaving.

Nou zeg, houdt hij er zomaar ineens middenin mee op. Hij was nog, had nog 1 minuut en 28 minuten te gaan. Maar hij stopt er gewoon mee, dat cd'tje. Het nieuwe cd'tje van Cosmic Ground. Ik ga eens even Dirk-Jan Müller heel erg streng aanspreken dat ik een nieuw exemplaar wil. Maar goed, anyway, je hoorde het verreweg het grootste gedeelte van de track Scab van Cosmic Ground. En dat komt van het nieuwe album Melt. Fantastisch nieuw werk van Dirk-Jan Müller. Alleen de laatste 1 minuut en 28 seconden van de track Scab. Ja, die moet u nog eventjes, die moet ik u helaas onthouden. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog eventjes teruggaan naar het Roadburn Festival. Een ander hoogtepunt voor mij wat ik totaal niet verwachtte, omdat ik de dame in kwestie niet kende, is UBOA, of UBOA zoals u wil. Dat is Xandra Metcalf uit Australië. Ik heb 2 sets van haar gezien en die waren allebei werkelijk fenomenaal. Haar album, dat stamt al uit 2019. Dat verscheen toen op cassette en is later uitgebracht. 4 jaar later. In 2023 op Flanser Records. The Origin of My Depression. En u hoort nu de titeltrack daarvan. Geweldig werk van UBOA. En ik was daar inderdaad op Roadburn buitengewoon van onder de indruk.

het niet al te gezellige werk van She Spread Sorrow. Alice Kundalini uit Italië en net als Xandra Metcalf, oftewel Yuboa uit Australië, hebben ze te maken gehad met misbruik in hun jeugd. En ze gebruiken de albums eigenlijk om hun, ja, om het naar buiten te brengen, om het te vertellen, om hun leed te delen en het de wereld te laten weten, wat natuurlijk een uitstekende therapie is. She Spread Sorrow hoorde u met End of Midori van het album Midori uit 2018. En nog veel meer gezelligheid vindt u bij Sutcliffe No More. Het vroegere Sutcliffe Jugend. Oftewel Kevin Tompkins, die ook vroeger in White House heeft gezeten, samen met Paul Taylor. Zij vormden sinds jaar en dag Sutcliffe Jugend. En tegenwoordig vormen ze gewoon Sutcliffe No More. Oftewel Sutcliffe Jugend. Is niet meer. Sutcliffe No More, wel degelijk. Op 14 mei verschijnt hun nieuwe album Cute. Het album is allesbehalve cute. Getuigen ook de track Salt.

En dat was Psychic TV inderdaad, met I Believe What You Said in de Unirod Psychosis Mix. En dat staat origineel uit het 1996 album Cold Blue Torch. Psychic TV aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kon u nog luisteren naar Sigilum S. Een project wat al heel erg lang bestaat rond Eraldo Bernacchi. U hoorde een track van het album Bardo Tos Grol. De track Dharmaraya. Sigilum S. En dat verscheen in 1987 origineel en heruitgebracht in 1991. En daarvoor de gezelligheid van Sutcliffe No More met Salt. Een en ander brengt het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is meer. Er is er nog een X-Ray. Zometeen aanstonds na 11 uur. En dat behelst de track Frozen. En daar gaat u het heel, heel, heel koud van krijgen. En dat is mooi. Want voordat de warmte begint, gaat u het nog eventjes goed koud krijgen met Adeptus Mechanicus. En Adeptus Mechanicus schonk mij deze track, Frozen. En hij gaat deze track ook u schenken. Vandaag staat hij geheel gratis op te halen op de bandcamp van Adeptus Mechanicus. En waarom? Gerrit is jarig. Lang leven en heel erg gefeliciteerd. Gerrit Vos, dank voor dit cadeautje. En als cadeautje van X-Rated zit hij nu in X-Ray. Dus, nou, hartstikke mooi. Hartelijk dank nogmaals aan Gerrit Vos en nogmaals van harte gefeliciteerd. En geniet zometeen na elven van Frozen van Adeptus Mechanicus. Als niet, tenminste niet weer die sank ein lied ingestart wordt. Maar goed, daar gaan we maar eventjes niet van uit. Dank nogmaals Gerrit Vos. Dank u allemaal ook voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Het schijnt een mooie zomerse week te worden, dus geniet er maar van. Het mooie weer komt er eindelijk een beetje aan, een zomertje. Dus volgende week, dan is de zon nog niet onder als X-Rated begint. Maar dan zullen we ons best doen met X-Rated. Wat mij betreft, nogmaals dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Blijf bij X-Ray en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

The Martian. Oftewel Will Thomas. The Martian, Will Thomas, maakte hele erge fijne acid house techno. En dat is te horen ook op deze. The Martian, of ook wel The Martian from Detroit. Het is in ieder geval Will Thomas, verschenen via Red Planet Records. En dat was weer een subdivisie van Underground Resistance. Veel, veel nieuw werk tot aan 10 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Rated tot 11 uur. En X-Ray het derde uur tot middernacht. Het duistere, koude uur en waarschijnlijk ook inmiddels natte uur van middernacht. Tot 10 uur, louter nieuw werk met nu 808 State. Andermaal een track van Transmission Suites. Dit is Angle Argo. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

En hopla, de generator op het allerlaagste pitje. De impulsgenerator, Impulse Generator, dat is de nieuwste 12-inch van Heinbach. En dat is het geesteskind van Stefan Paul Gutsch. The Hopes hoorde u van die single Impulse Generator. Hij heeft ook een nieuw album uit, Gestures, die verscheen in september. En deze is onlangs verschenen op 12-inch. Heerlijk werk van Heinbach natuurlijk. En feest is het bij Warp Records. 30 jaar Warp Records. En daar wordt heel goed aangetrokken door Warp. Zo verschijnt er een serie 12 inches met Peel Sessions. En zo verschijnt er een serie 12 inches van het NTS Weekend. Met speciale opnames. Allemaal live opgenomen. Peel Sessions natuurlijk. En dat is uiteraard het uit het brein ontschoten van John Peel, de grote man die helaas niet meer leeft. Anyway, er horen er twee zeker bij en die hoort u ook vanavond. Aphex Twin allereerst, strakjes verderop in de show, Boards of Canada. Maar dit is eerst Aphex Twin van de nieuwste Peel Sessions. Dit is P-String.

Oi, oi, oi, wat een album zeg. A Pastime for Semi-Gods. Dat was Ekman. En Ekman is Roel Dijks. Die helemaal niet op een Nederlands label een album gaat uitbrengen. Op Bedouin Records. En dat komt niet bepaald uit Nederland. Heerlijk werk van Ekman. Je hoorde de titeltrack van het album A Pastime for Semi-Gods. X-rated op de concertzender. En ik had het net al over de Peel Sessions. Net hoorde u Aphex Twin. Nu is het de beurt aan Boards of Canada. De tracks Aquarius, Happy Cycling en Olsen, die zijn eerder verschenen. Maar op de nieuwste Peel Sessions staat een track die nooit eerder verschenen is. XYZ. Nooit officieel verschenen is, moet ik dan erbij zeggen. Boards of Canada is dit van de Peel Session.

Casa 1.

zo de knetter. Een track die echt onder je huid gaat zitten. Echt fantastisch. Gavilan Reina Roussom. En dat is de nieuwe naam van Gavin Roussom, die ooit samen met Delia Gonzalez werkte. En tevens de toetsenist van LCD Sound System. Gavilan Reina Roussom die maakte in 2017 bekend dat ze verder gaat als transgender door het leven. En sindsdien heet ze dan ook Gavilan Reina Roussom. Ze maakte deze fantastische track Camer in samenwerking met Cozy Vanni Tutti. Dat is de stem die je hoorde. Het komt allemaal van het nieuwe album wat verscheen via Ecstatic Records. Het album heet The Envoy. Gavilan Reina Roussom. 10 voor 10 en tijd voor Zonal, want wat hebben ze een fantastisch album neergezet. De oude jongens van Techno Animal doen het nog steeds. Wrecked is het album. Dit is Debris, de nieuwste van Zonal. Kevin Martin en Justin Broderick.

Zonal. Oh, heerlijk. Het album Wrecked. En daarvan hoorde u de track Debris. En we eindigen in diepe rust. Het nieuwste album van Netherworld. Omdat het alleen maar kouder en kouder wordt de komende tijd. Netherworld, het geesteskind van Alessandro Tedeschi. En hij is de baas van Glacial Movements Records. En dat is het label wat dit fantastische album uitbracht. Het nieuwste album, dat heet Algida Bellezza. En daarvan hoort u nu Orsines Orca. Dit is Netherworld.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels koud en donker. Dus wat u met uw honden doet, dat mag u zelf weten. Als u zelf maar een goede kelk inschenkt, de lichten dempt en de kaarsen aansteekt, dan wordt het allemaal prachtig. Tussen nu en middernacht straks heel veel moois in X-Ray. Nu eerst terug naar 19. Jeetje. Ik zei jeetje, omdat ik het heel even kwijt was. 1981 alweer. Noem vooral uw band niet Neon. Want er zijn 528 bands die zichzelf Neon noemen. Nou, het is iets wat gechargeerd, maar toch. Er was een Nederlandse Neon. Die is helaas nooit verder gekomen dan 1 12 inch. En dat is deze. A Day in the Land of Lost Horizons. Met het prachtige Standing on the Other Side. Neon, het verscheen op sublabel. En dat was weer een sublabel. Label van Torso Records, wat weer een label van Boudisque Records was. Zo, en het label werd ontworpen door Joost Zwarte. Standing on the Other Side, dit is prachtig werk van Neon.

Ja, even een paar seconden stilte. Voor het meesterwerk van Nick Cave en de Bad Seeds. Alhoewel er van de Bad Seeds niet zo heel veel meer over is. Eigenlijk is dat Warren Ellis in zijn eentje. Bijgestaan door, natuurlijk door een aantal gastmuzikanten. Nick Cave en de Bad Seeds heeft met Ghosteen, wat mij betreft, en ik denk dat een behoorlijk aantal mensen het niet met me eens is, maar wat mij betreft zijn beste album afgeleverd. U hoorde de titeltrack Ghosteen van dat mega dubbelalbum van Nick Cave en de Bad Seeds. Prachtig materiaal, werkelijk. Ja, en dan nu even heel wat anders. Terug naar 1990. Het geweld van Reptilicus. Met onder andere Hilmar Örn Hilmarsson in de gelederen. Het album Crusher of Bones. Dit is Reptilicus met Snakes.

In 1991 was dit het album van het jaar van mij. Bourbony Squawk met het album Unpop. U hoorde dit geweldige album. Verscheen in 1991 dus. En dat verraste vriend en vijand. Te meer ook omdat Owen Rossiter bij de band was getreden. En die kwam uit de Stereo MC's. Bourbony Squawk. Geweldig werk hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu... nogal een onvriendelijke en beklemmende fase ingaan. Wat dacht u van de nieuwste van Death Prod? We hebben er heel erg lang op moeten wachten. Want afgezien van Stator, wat Helge Sten, oftewel Death Prod, samen uitbracht met Biosphere, is het album Dogma's and Morals and Dogma's alweer 15 jaar geleden. Maar de nieuwste Death Prod, wauw, dat is er een. Occulting Disc. En daarvan hoort u nu Disappearance, Reappearance. Houdt u vast voor Death Prod.

Heel mooi gedragen werk van Shrine. Het nieuwste album heet Quintessence en dat verscheen via Cryo Chamber. U hoorde

gebracht. Zoals deze ook van Aard et Technique. Een obscure Franse band die in 1981 het album Klima X uitbracht. Het wordt nu, anno 2019, weer opnieuw uitgebracht. En dat is terecht. Het is een bijzonder album. Van het album van Aard et Technique hoort u nu Afrique.

The November Man hoorde u van Death in June. In dit geval bestaande natuurlijk uit Douglas P. En bijgestaan door Albin Julius. En hij was natuurlijk de grote man achter Der Bloedharsh. Of is de grote man achter Der Bloedharsh. En was de grote man achter The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Albin Julius en Douglas P. maakten het album Take Care and Control. En daarvan hoort u The November Man, Death in June. Aan het einde van deze X-Rated. En daarvoor dus Art en Techniek, Afriek. Van het opnieuw uitgebrachte album Klima X. Een en ander markeert het einde van deze X-Rated, maar u weet het, er is een derde uur en dat is onder de noemer X-Ray. En dat zal aanstonds beginnen, direct na 11 uur. En dat is het werk van Master Margarita uit Frankrijk. Hij maakt het album Border 50. En dat is een buitengewoon mooi ingetogen album. Eigenlijk werkt het continu naar een climax toe die niet komt. Het is een heel erg mooi, rustgevend album. En ik heb daar een mix van 9 tracks uitgekozen voor deze X-Ray. Master Margarita. Het originele album, dat werd uitgebracht in 2018 op Ultime Records. Dat zometeen tussen 11 en middernacht. Direct na middernacht Dr. Klangendoem. En Dr. Klangendoem is deze keer gevuld met een podcast van Gijs Borstlap. En hij is van Rode Waas, of was eigenlijk van Rode Waas. De Caco Fonator Vogel, dat hoort u in Dr. Klangendoem direct na X-Ray om middernacht. Genoeg redenen om bij de concertzender te blijven. Genoeg redenen om bij X-Ray en Dr. Klangendoem te blijven. Genoeg redenen om vriend te worden, donateur te worden van de concertzender, want we blijven het keihard nodig hebben. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe op de concertzender tussen 9 en 11 op de zondagavond. Nogmaals dank voor het luisteren en de reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Veel luisterplezier verder en voor nu. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Zo lekker hoor. Thomas P. Heckman, oftewel Age, zoals hij zich noemt op deze LP. En hij heeft meer uitgebracht onder de naam Age. En deze LP, daar heb ik het over, The Orion Years, die wordt weer opnieuw uitgebracht. En in 1994, en daar hebben we het over, dat is toch eigenlijk best het allerbeste elektronica jaar op dit gebied wat we hadden. En deze verscheen in 1994 via Mille Plateaux en hij wordt nu dus opnieuw uitgebracht. Je hoorde Lichtspruch van dat album. En de hele LP heeft hij zich laten inspireren door de science fiction, de Duitse science fiction serie Raumpatrouille Orion. En die stamt alweer uit 1966. Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de concertzender. Dit is het programma X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal weer bij bent. We hebben weer heel veel moois voor u op een rij gezet. Want wat is er toch een hoop te ontdekken in de muziek. Oud en nieuw. Maar in dit eerste uur eigenlijk alleen maar een nieuw werk. Zoals het nieuwste album van De Fabriek uit Zwolle. In een heel onlogische serie mixes hebben ze nu eindelijk remixes nummer 1 uitgebracht. Vorige week draaiden we al de hele duistere track Verontdekkingen. Maar ze doen het ook al mooi op dansgebied, zoals in de track Gedane Zaken. Allemaal een hele goede avond. Dit is X-Rated.

Zo, die knalt er even goed in. Heerlijk. Carnera, het Italiaanse gezelschap Carnera. En als Ancient Methods met zijn handjes daaraan komt, nou dan weet u wel dat het echt goed komt. Ancient Method remix van Yo So. En u vindt het op Colpo di Mano nella Zona Grigia. Carnera. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het natuurlijk, zoals eigenlijk bijna iedere uitgave, het even gaan hebben over die geweldige CD Mind the Gap, die zit bij de Gonzo Circus. Nee, ik krijg er geen centjes voor. Geen reclame, het is alleen maar reclame omdat het gewoon goed samengesteld is. Er staan weer allerlei ontdekkingen op, zoals deze van Makoto Holmberg, die ik heb kunnen ontdekken. So Slow, een geweldige killer track van Makoto Holmberg.

De track Pauper, Ubique, IJZ. Een vreemde titel voor een geweldige plaat, Not Glass. En het album heet Forma, verschenen via Ecstatic Records. En Not Glass zijn twee meesters die de handen ineen hebben geslagen. Namelijk J. Glass Dubs en de man achter Not Waving. En dat wordt samengevoegd natuurlijk gewoon Not Glass. Een werkelijk uitstekend album. Volgende week of de week daarna vast meer. En het wordt drukker in die eindlijst als dit het haalt. Je weet het niet, maar ik heb er maar 25 en ik zit nu al op 100 en ik moet heel veel wegstrepen. Zoals misschien ook het nieuwste album van N. En dat zit nu in de speler. N is het alter ego van Helmut Neidhart. Die heeft vorig jaar nog opgetreden op het HANS-festival in Diepenheim. Werkelijk geweldig concert werd daar gegeven toen hij samenwerkte met andere mensen. Samenwerken doet hij sowieso graag. Want het nieuwste album wat gaat verschijnen is in samenwerking met Ricky Graham. En dat is Signals Under Tests. Het nieuwste album heet Disrupt Construct. En dat is deze week verschenen via het geweldige Dano Valley Records. En zet achter iedere track of achter ieder album of achter ieder project of single zet hij een nummer. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 57. Dit zijn dus N57 samen met Signals Under Tests en Disrupt 4 van dat nieuwste album.

onlosmakelijk verbonden met Arjen Grolleman. Ik zal nooit vergeten dat wij 10 jaar geleden deze track voor het eerst draaide in X-Rated, en toen nog op Kink FM. Arjen was werkelijk tot tranen toegeroerd en ik had het ook lastig, want wat een ongelofelijke schoonheid. Dit Wake van The Antlers. En dat staat op het album Hospice. En Arjen zei, dit ga ik nog jarenlang draaien en horen en opzetten. Maar goed, 4 maanden later was hij er niet meer. Dat maakt de Antlers nog alleen maar zwaarder. Het is sowieso al geen vrolijke plaat. Hospice van de Antlers. Maar wat een schoonheid. Wake. Zometeen het derde uur X-Rated. En dat is X-Ray. En daar hebben we een heus live concert voor u gepland. En dat werd gegeven op 24 augustus 2007 in Catanzaro in Italië door Andrea Maruti onder de titel The Subliminal Relation Between Planets. Een werkelijk schitterend ambient geheel wat het hele uur zal vullen door Andrea Maruti zometeen in X-Ray. Het hele werkstuk werd al een jaar later in 2008 uitgebracht op het ook al niet meer bestaande label Nextera. Helaas, dit is het einde van deze X-Rated, maar er is volgende week een nieuwe X-Rated op de concertzender tussen 9 en 11 op de zondagavond. Heel erg hartelijk dank voor het luisteren en heel erg hartelijk dank voor de reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. Dat doet goed. Fijn dat u er weer bij was en fijn dat u ook volgende week er weer bij bent. En u weet het, sleep is overrated. Zometeen nog X-Ray tot middernacht. En misschien zie ik u aanstaande vrijdag bij onder andere Ashtoreth en Somovar in de Oki in Amsterdam. Voor nu, heb een hele mooie week. En wij zijn er gewoon volgende week weer. Dus zondagavond 9 uur. Voor nu,

0: Max.
1: Rated.

1992 schrijven we voor Maurizio. En Maurizio, dat zijn de jongens van Basic Channel, onder een andere naam Mark Ernestus en Moritz von Oswald. Dit was hun allereerste single uit 1992, dus Ploy. En dan in de UR-mix. En dat staat natuurlijk voor Underground Resistance. Heerlijk werk van Maurizio. Heel veel moois tot 10 uur. Daarna nog veel meer moois tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois tot 12 uur. De komende 3 uur staan in het teken van X-Rated en X-Ray. Dat allemaal straks. Nu eerst veel nieuw werk. En zometeen een kaartenactie. Oh ja, deze hoort er ook nog bij, dames en heren, jongens en meisjes. Dat is de zogenaamde uitloopgroef van deze plaat. Die gaat lekker eeuwig door tot de naaldstuk is. Ik zei het al, een kaartenactie zometeen voor zaterdag 11 januari 2020. De Noodlebar XL, het Modulair Synthesizer Feest, wat gehouden zal worden in Worm. Maar daarover straks meer. Nu eerst nieuw werk van Function. Existence heet het nieuwste album, nieuw verschenen op Trezor Records. Dit is Sagittarius A, Right Ascension. Dit is Function, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo jongens, wat ontzettend lekker. Oh, local product hoor u. Met een ode aan Dolores del Rio, de Mexicaans-Amerikaanse actrice. U hoort de Tropical Fruits van hun nieuwste album, die dus ook gewoon Dolores del Rio heet. Local product hier bij X-Rated op de Concertzender. Wat een geweldenaar. Zo verschijnt er toch nog verschrikkelijk veel moois in de laatste maand van dit jaar. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en ik zei het aan het begin al, wij gaan nog wat kaartjes weggeven. Niet meer voor dit jaar, wij schuiven door naar volgend jaar, zaterdag 11 januari 2020. Dan is er de zogenaamde Noodle Bar. En Noodle Bar staat al sinds jaar en dag bekend als het modulaire synthesizer festijn wat zich helemaal centreert rond Worm in Rotterdam. Ditmaal de Noodle Bar XL. Een hele mooie nieuwjaarsreceptie die wordt gehouden in Worm in Rotterdam. Dat zal gebeuren op zaterdag 11 januari, zoals gezegd, vanaf 9 uur 's avonds. En wij geven daar, naar 8:30 zelfs, en we geven daar kaartjes voor weg. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Noodle Bar XL. En wat staat er allemaal te gebeuren daar? Optredens van de uit Berlijn afkomstige Heinbach met geweldige ambient electro-techno. Monopoly, dat is degene die ook achter een noedelbar zelf zit. We hebben het natuurlijk over Dennis Verschoor, die onlangs zijn fantastische LP Test Lab uitbracht via Blowpipe Records uit Haarlem. Daarvan hoort u uiteraard zometeen meer. Verder wordt er opgetreden door Kipski en door Ludovic. Dus Heinbach, Monopoly, Kipski en Ludovic. Een avond vol modulair feest hier in Worm in Rotterdam. Zaterdag 11 januari. U kunt mailen dus bob.ruusje@concertzender.nl. De mailbox gaat open. De muziek die gaat spelen. Polyrhythmiek hebben we het over. En Monopoly. En u kunt nu mailen.

Past, Present, Future van de 12-inch Impulse Generator. Of Impulsgenerator, dat kan natuurlijk ook, want Hainbach is natuurlijk Deutsch. Geweldige, heerlijke elektro-techno-modulair sounds system, bla bla. In ieder geval heel veel om goede synth-sounds. U kunt dat live meemaken. U kunt nog even mailen. Tot 10 uur, dan gaat de mailbox dicht. En dan om 10:30 maak ik de prijswinnaars bekend van degene die daar naartoe komt. bob.ruusje@concertcenter.nl. Ik zei het al. En we gaan nog één keer naar de heerlijke plaat van Monopoly. Test Lab heet die. Uitgebracht via Blowpipe Records. Versterker.

0: Music, Martinis en Misanthropy. Daar komt het album, daar komt deze track vanaf. People. Verscheen in 1990 via New European Recordings. Het kwaad van Boyd Rice. De ware kerstgedachte, zullen we dan maar denken. En daarvoor de schitterende klanken van Atomin Electrin, oftewel Peter Andersson, ook opererend onder de namen als Boxholm en de bekendste Raison d'être. Epicyclic Gearing, hoort u. Van de Antikythera Mechanism. En dat verscheen nieuw via Winter Light Records. Wat een mega fantastisch album van Atomin Electrin. En daarvoor de nieuwste van Lustmord. Een en ander brengt ons tot het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur. En dat zal gewijd zijn aan de 20ste verjaardag van het album Exhibition of Dream van Remy Stromer. U hoort diverse tracks van dat album wat opnieuw is uitgebracht. En met overigens liner notes van ondergetekende daarbij. Zometeen tussen 11 en 12. Een heerlijke Synthie Space aflevering van X-Ray met Remy. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Maar er is nog veel meer voor die tijd te beleven. Namelijk aanstaande vrijdagavond van 11 uur 's avonds tot de volgende ochtend 7 uur 's morgens. Winter Solstice. Precies in die uitzending, namelijk 19 minuten over 5 s'nachts, vindt de zonnewende plaats. En de collega's van de zondagavond hebben de handen ineen geslagen. Achtereenvolgens hoort u van 11 tot 1 Roel van Space Exposure, van 1 tot 3 Harold Roeland van Sensenta, van 3 tot 5 mijzelf en van 5 tot 7 Peter van Koten van Dream Scenes. Een schitterende nacht om u heerlijk wakker te houden tijdens de langste nacht, de ambient nacht van de concertzender. Van vrijdag 21 december tot zaterdagochtend 22 december 7 uur. Graag tot dan en anders tot volgende week voor een nieuwe X-Rated. Blijf nu bij X-Ray, blijf sowieso bij de concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en de reacties. Voor nu!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

Venture from there into the microwave restaurant.

der Richter.

0: Hans Joachim Rudelius. Het klinkt alsof het is opgenomen in 1979, maar dat is het niet. Het is gewoon nu opgenomen en het is een heus nieuw Rudelius album. Wat hij gedaan heeft is gewoon de oude instrumenten waarmee hij al zijn albums heeft opgenomen. Die heeft hij bewaard natuurlijk en die heeft hij gewoon ook weer aangesloten. De oude Farfisa orgels en synthesizers van destijds. In 1979 verscheen ook het eerste Selbstportret album. En nu komt er gewoon een nieuwe in die serie. Selbstportret Ware Liebe. En ook die is nog niet verschenen. Dat zal gaan verschijnen, dat zal gaan gebeuren op 10 april aanstaande. U hoorde Rudelius met Spiel im Wind.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Dat was even een kuchknop, ja. Kikker in de keel. En een hond door me heen. Vorige week zaterdag, niet gisteren, maar de week daarvoor, was ik bij een hele gezellige avond in de Nieuwe Anita in Amsterdam, waar onder andere werd opgetreden door Mick Ness. Die gaf daar een geweldig concert. En Mick Ness, die heb ik al leren kennen in 1981... via zijn album Leave Me Your Ears, destijds verschenen via Torso Boudisque Records. Wel nu, die is weer eens onder handen genomen en op een hele nieuwe manier uitgebracht in 2014. The Joy of Pop, dat is een 10-inch die destijds verscheen. The Joy, en dat is een ode aan Joy Division. En The Pop is een ode aan The Pop Group. Dit is Mick Ness. Origineel dus uit 1981, maar gereleased in 2014. Ants, hier is Mick Ness.

zo, tot de laatste snik. Prachtig werk van 2v2. Ik neem aan, tenminste, dat je het zo uitspreekt. IIVII. En dat is het project van Josh Graham. Hij is onder andere de oprichter van de band Red Sparrows. Zijn nieuwste project is een heus dubbelalbum. Al wordt weliswaar niet uitgebracht als dubbelalbum, maar als twee aparte albums tegelijk. Grinding Teeth en Zero Sleep. Ook die zijn nog niet uit. Die komen pas op 20 maart naar ons toe via het Belgische Consoling Sounds. U hoorde Afterglow, Little Black and White Things. Prachtig werk van 2v2. 20 maart dus gaat hij verschijnen en 4 dagen later, 24 maart, kunt u hem zomaar ophalen in DB's in Utrecht. Want inderdaad, Josh Graham gaat met dit project optreden in DB's in Utrecht op 24 maart. Dat u het even weet. En er is ook vorig jaar een nieuw werk verschenen van Ramley, maar nu pas in mijn bezit. Het album The Great Unlearning. En daar wordt aan meegewerkt door in ieder geval twee leden van Consumer Electronics, te weten Philip Best en Sarah Freulich. Verder natuurlijk de leden zoals we ze kennen van Ramley. Gary Mundy moet ik zeggen. En Anthony DeFranco. The Great Unlearning is het album. En dit wordt de track Procreation as an Imperialist Act.

Oeh, heerlijk zeg. Het zal wel door het weer komen. Dat stormachtige weer van de afgelopen jaren. Tenminste, zo voelt het. Splendor Geometrico, de nieuwste Cinetica, hoorde u van dat album. Het Cinetica heet het album en u hoorde daarvan Inertial. Splendor Geometrico. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we het nu echt wel wat rustiger aan gaan doen. Dus we gaan terug naar 2013, de verzamelaar die uit werd gebracht door Vestigial. Prachtig werk zoals deze. Dispel Statues of Nowhere.

Zo de U, dat is mooi, hè. Heerlijk werk van Rutger Zuiderveld. Rutger Zuiderveld, beter bekend als Machinefabriek. Hij heeft de eer om de soundtrack te mogen maken voor de film Porselein. De internationale titel is Porselein. Het is een film gemaakt door Jenneke Boeyink. En die is al te zien geweest op de internationale filmfestival in Rotterdam. En zal vanaf 12 maart draaien in alle bioscopen. En de soundtrack van de film die komt uit op 1 maart. En gemaakt dus door Rutger Zuiderveld. Niet onder zijn alter ego Machinefabriek, maar onder zijn eigen naam en geheel in eigen beheer. U hoorde van deze soundtrack Last Goodbye. Nou, een laatste afscheid dan. Nog een kwartier X-rated, maar wij zijn nog niet helemaal klaar met deze soundtrack. Het zijn allemaal korte tracks, dus u hoort er nog een aantal tot de laatste track die we gaan draaien in deze X-rated. Hier is andermaal één of twee tracks van de soundtrack Porselein van Rutger Zuiderveld. Nogmaals, die verschijnt 1 maart.

fantastisch nieuw werk, Construct 1. En dat gaat nu over in Construct 2, maar dat is voor een andere keer. Heerlijk werk van N. En N, ieder project van N, wat Helmut Neidhardt is, dat sluit hij af tussen haakjes met een nummer van het project. Dit is N57. En het is in samenwerking met Signals Under Test. En dat is Ricky Graham. Hun nieuwste samenwerkingsverband heet N57 Signals Under Test. En het album Disrupt Construct. U hoorde dus Construct 1. Ook dat is nieuw verschenen via Denno Valley Records. Oh. Ja, dan moet ik natuurlijk wel iets doen, hè? En wel iets scherp zetten. En dat gaat niet helemaal zoals het hoort. Nee, gaat niet helemaal zoals het hoort. Maar de verkeerde tune, maar dat maakt niet uit. Het is wel X-rated. Dus ik laat hem maar even afratelen. X-rated. Het is de Night of the Demon, dat moet u er maar even bij denken. En die honden ook. U luistert naar X-Rated op de concertzender nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Gisteren moesten wij afscheid nemen van Andy Gill. En Andy Gill is sinds het begin in 1978 al de spil geweest van The Gang of Four. Gang of Four heeft het heel lang uitgehouden en degene die het langst in de band heeft uitgehouden was Andy Gill. De gitarist die hield het allemaal helemaal overeind. Hij moest gisteren afscheid van ons nemen en van zijn dierbaren na een kort ziekbed. De nabestaanden, die wensen we alle sterkte toe. Rest in peace, Andy Gill. En wij gaan naar The Gang of Four. Hun album Entertainment, dat verscheen in 1979. En dat sloeg in als een bom. Wat een geweldige post-punk. Rest in peace, Andy Gill, The Gang of Four.

En toen waren we stil. Prachtig werk van Stas Ostrikov. Ja, dat kan alleen maar uit Rusland komen natuurlijk. Tenors from Himachal. En dat staat op het album van Stas Ostrikov, Traveling Bird. En het is helemaal opgenomen met het begrip reizen als ondertoon. En allerlei field recordings en opnames die hij maakte in voornamelijk Noord-Rusland en Nepal. Prachtig. Stas Ostrikov verscheen via het geweldige Amsterdamse label Shimmering Moods. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we worden heel blij wanneer er weer eens een nieuw album van Esplendor Geometrico is verschenen. Van Rusland gaan we naar Spanje. Het nieuwste Esplendor Geometrico album heet Cinetica. Dit is Fiction.

Oef, dit gaat diep. Heerlijk. Heel erg diep. NNHMN. En dat staat voor Non-Human. Het album Church of No Religion. En dat is nieuw verschenen op het Poolse Zoharum. En NNHMN is een duo wat al meer heeft gemaakt. Maar dit album, dat mag er helemaal zijn. Shulamite Woman hoorde u van dit duo. Op Zoharum dus verschenen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we even teruggaan naar 1987. De band Siglum S, met onder andere Eraldo Bernocchi in de gelederen. Boudoir filosofie. En u hoort nu Transcendence of Desire Symbols. Dit is Siglum S.

Inner Vision Laboratory. Dat is op zich wel eigenaardig, want Inner Vision Laboratory doet het op twee manieren. Het kan of compleet de duisternis ingaan, of dit soort prachtige melancholieke, wat lichtere ambient. Heel mooi werk, nu nieuw verschenen op het album Continuum. U hoorde A Perception Redefined. En dat verscheen via Dronarium. Nee, sorry, helemaal geen Dronarium. Hoe kom ik daar nou weer bij? Zoha Room. Ja, het is allemaal met oem. Maar goed, het label is in ieder geval Polen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En na Inner Vision Laboratory moeten we toch heel even stilstaan bij het feit dat Europa Engeland kwijt is geraakt de afgelopen week. En heel veel Engelsen moeten daar best wel om huilen. En geheel terecht eigenlijk, want zo leuk is het allemaal niet. Alhoewel ze natuurlijk wel onder het juk van de Europese bemoeienis uit zijn. In ieder geval, in 2004 verscheen juist een album ten furore van Europa, gemaakt door Robin Rimbaud, oftewel Scanner. Europa 25, een album wat in opdracht van de British Council is gemaakt. Een international anthem. En hij maakte dat inderdaad vanwege het feit dat juist de verbintenis binnen de landen van Europa hoe langer hoe meer een feit werd. Scanner dus, voor alle Engelsen die het allemaal niet zo prettig vinden. A Balance for Others.

0: Looking for Europe, zoals Sol Invictus dat bezong in 1990 op het album Trees in Winter. Sol Invictus met Tony Wakeford, Carl Blake en andere notoire. Nou, mannen, zullen we maar zeggen. Daarvoor hoort u Off the Sky, oftewel Jason Corder. Tempest Within You. En dat staat op het nieuwste Off the Sky album Fellow. En daarvoor dus A Balance for Others van Scanner. Een en ander markeert het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Er is namelijk een derde uur. En die is super, super fraai. U hoort 6 tracks van het nieuwste album Heliopause van Anne Müller. Haar eerste echte soloalbum, want ze heeft tot nu toe alleen maar samengewerkt met andere coryfeeën uit de muziek. Anne Müller dus en 6 tracks van haar album Heliopause. Daarna is het de beurt aan degene met wie Anne Müller ook vaak heeft samengewerkt, namelijk Niels Fraam. Zijn laatste album heet All Anchors. U hoort 3 tracks van dat album van Niels Fraam. Beide albums verschenen op Erased Tapes, dus eigenlijk een soort label special rond de nieuwste releases van het label Erased Tapes. Zo meteen allemaal aanstonds na 11 uur hier bij de Concertcenter. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En ook dank voor alle reacties die ik via de diverse wegen zoals Twitter, Facebook, mail en sms mocht ontvangen. Dat doet goed, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk dank nogmaals. Blijf bij de Concertzender, want wij hebben nog veel en veel meer mooie programma's. Zometeen dus te beginnen met X-Ray en daarna een nieuwe Dr. Klangen doen. Blijf ons steunen ook, want ook dat hebben we in 2020 hard nodig. Dank bij voorbaat. IJs en wederdienende en heerlijke zachte winter hebben we tot nu toe. Dus volgende week zal het allemaal wel meevallen met die blaadjes op de rails. Die zijn inmiddels al lang weg. En vriezen doet het ook niet meer. Heerlijk. Volgende week weer. X-Rated. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Aetherius met Alone Here, A Tortured Journey, The Day After The Happening. Dat komt van een 12-inch, Alone Here, A Tortured Journey, verschenen via Shiva Shanti in 1993. Het komt uit de stal van Sound Clash Republic. Fabio Parras was daar actief in. Aetherius aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op de Concertzender. Allemaal een bijzonder goedenavond gewenst. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. En daarin onder andere Stephen O'Malley, Attila Cihar en KTL. Maar daarover straks meer. Eerst het Finse duo Morphology laat weer van zich spreken. Middels een track Hydrosphere. En dat vindt u op het album Fractures. En dat is verschenen via het Belgische label Detuned. Heerlijke electro van Morphology. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Maar blijft dat toch heerlijk herkenbaar en verslavend, dat geluid van Doppler Effect. Gerald Donald of Heinrich Müller of hoe je maar wil dat hij heet. Hij maakt in ieder geval samen met zijn partner weer een schitterende 12-inch onder de titel Infinite Tetraspace. U hoorde Programmable Organism. En dat verscheen via het label Curtis Electronics. Hier bij X-Rated op de concertzender, waar we eventjes de synths induiken. Nou, dat deden we net eigenlijk al, maar nu de pure synthie-hoek met Parallel Worlds. Parallel Worlds is het project van Bakis Syros. Bakis Syros komt uit Griekenland en heeft een prachtig album uitgebracht op een IJslands label, namelijk Moatoon 7. En niet alleen dit album, maar hij heeft dit jaar al nog een ander album uitgebracht. Het is een heel bezig baasje, die Syros. Dit is Parallel Worlds Radiate van het nieuwste album Artifon.

schandalig genoeg nog maar één track gedraaid van het nieuwste Martin Sturzer album. Spaceport heet dat album, verschenen via Echo Elberfeld. U hoorde Martin met Airlock Module. Martin Sturzer met geweldig nieuw werk, dus onder zijn eigen naam. Het wordt trouwens best wel eens tijd dat er weer eens een Velios album komt. Zijn dark ambient kant. Vindt u ook niet? Ik vind van wel. Alhoewel zijn Sinti-werk natuurlijk ook niet te versmaden is. X-Rated op de Concertcenter met nieuw werk van Ammonite. En Ammonite is Amy Spencer. Amy Spencer brengt haar nieuwste album Blueprints uit op 8 mei. Dit is de track ARP. ARP, oftewel ARP. En dat zal ongetwijfeld staan voor het synthesizermerk. Dit is Ammonite.

vaandeldragers van de space rock of de sci-fi rock. Ik heb het over Chrome. En Chrome maakte hun eerste album al in 1976. In 1977 verscheen het album Alien Soundtracks. En daar stond de track Chromosome Damage op. Dat was een track die als het album opende. Dit was Chromosome Damage 2. Dus helemaal opnieuw ingespeeld op het nieuwste album van Chrome, Blue Exposure. Opgericht door Helios Creed en Damon Edge. Damon Edge die is in de jaren 90 helaas al overleden. En Helios Creed die zet Chrome gelukkig nog steeds voort. En weet zich tegenwoordig vergezeld van Fernando Perdomo. Heerlijk werk van Chrome. En daar duiken we nu de rust in met Michel Banabila. En die weet zich vergezeld van een puntviolist. Salar Acid heet die. En die speelt op de track Lineage. Dit is Michel Banabila van zijn nieuwste album The Unreal Realm. Realm, sorry, Realm.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-ray tot het duistere uur van middernacht. We beginnen dit tweede uur met een band uit Sydney, Australië. We hebben het over Scattered Order. U hoort Absolute Moral Ice Pools van het mini-album Pride Culture, waar ze in 1982 mee debuteerde op het eveneens Australische M Squared. Hier is Scattered Order.

Deze moest gewoon weer eens hoor. Oi, oi, oi. Absoluut verzengend. Meegezogen worden in het project Kistvaan. Dat is van Rolly Porter. En u hoorde de track Passage. En ik heb nog, dat zijn van die concerten die je echt helemaal nooit meer vergeet. Ik heb dit nog mogen zien in februari 2020 op het Sonic Acts Festival. Nou, echt werkelijk helemaal meegezogen worden. De zaal trilde aan alle kanten. Ik weet nog dat ik een biertje neerzette dat langzaam bewoog van mij af. Dus dat kon ik nog net op tijd pakken voordat het zou gaan vallen. Zo trilde heel Paradiso bij deze klanken van Rolly Porter. En ik zal het überhaupt nooit vergeten vanwege het feit dat het allerlaatste was wat ik dat jaar kon zien vanwege corona. Die toen helaas een week later uitbrak. Rolly Porter hier bij X-Rated. Met nu werk uit 2022 van Dead Voices on Air. En dat is Mark Spybe. En hij is van Soviet France. Hij weet zich bijgestaan door Kevin Key van Skinny Puppy. Het album Apparader is verscheen op cassette heel erg lang geleden. En Apparader Redux is verschenen via Cold Spring. U hoort Papa Rivers. Dit is Dead Voices on Air met Kevin Key.

duistere klanken van Doi Terror. We hoorden Le Girl de Guerre met een ongetitelde track. En hoorde het negende gedeelte uit dit werkstuk wat verscheen in 2007 via Steelwork Machine. Doi Terror hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw werk uit Nederland. Namelijk de heren Hans de Wolf en Patrick Bossink. En deze twee heren heten gewoon De Wolf. En Bossink die noemt zich Arpetel. Het album is in een hele kleine oplage verschenen. In een mooi cd-hoesje, een zeefdruk hoesje. Onder de titel Nimoku in eigen beheer. Dit is Zeri Ronim, De Wolf en Arpetel.

en aangestuursende Neubauten heeft zichzelf weer een beetje opnieuw uitgevonden. Middels het nieuwste album Rampen met als ondertitel APM, oftewel Alien Pop Music. Een dubbel cd die eigenlijk bijna gewoon een enkel zou kunnen zijn qua tijdsduur. Maar goed, anyway, er is een nieuwe Neubauten album en dat is een hele fraaie Rampen. Verschenen via Potomac. Daarvoor hoorde u een iets te schandalig klein stukje van Ugazani. En dat is een duo die komt uit Belarus, Wit-Rusland. En u hoorde een stukje uit The Frozen Forest van hun nieuwste album Cold World of Eternity op Cryo Chamber. En daarvoor het werk van Richard Knox, oftewel Sun Amissa. Van zijn schitterende nieuwe album Ruins Era, verschenen via Gear.

0: Easy, or do you never knew it, but I really was your friend. En met deze drie tracks, moeten we helaas afscheid nemen voor vanavond. X-Rated zit erop. Maar vooruitlopend op Roadburn heb ik een hele mooie X-ray voor u. Namelijk Stephen O'Malley samen met Attila Chihar. En samen staan zij inderdaad, nou weliswaar niet samen, maar ze zijn allebei aanwezig op het Roadburn Festival. Stephen O'Malley als lid van Canate en Attila Chihar als Void of Voices. U hoort ze samen in het indrukwekkende werkstuk 6 Degrees Fahrenheit Skyquake. En de resterende tijd is voor een track van KTL. En dat is Stephen O'Malley samen met de helaas al overleden Peter Rehberg. U hoort de track Estranged. En dat staat op het eerste KTL-album. Dat zometeen dus allemaal in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En helaas is er ijs en wederdienende. Volgende week geen X-Rated. Ik heb een herhaling gepland van de oudejaarsuitzending, waar u een overzicht krijgt van de twee X-Rated CD's. Non-stop. Volgende week zit ik op Roadburn. Ik neem het er even goed van. Over 2 weken, dan zit ik natuurlijk weer live hier voor u present voor een nieuwe X-Rated. Pas op voor morgen, code geel, rondvliegende terrasstoelen. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Back.
1: Ratings.

commotion attracts bigger fish. When the light

Commotion attracts bigger fish.

0: Wat een heerlijke geruizigheid van Aerothrob. En dat stond alweer uit 1994. Aerothrob met Barracuda. En dan in de zogenaamde Satellite Life Launch Pad Mix. En dat scheen in 1994 dus op 12 inch. Daarna dacht de heer Jasper Gruendaal, zoals Aerothrob eigenlijk heet, dit is een leuke single, ik maak er nog één. En daarna hield het helemaal op. Twee singles en verder kwam hij niet. Die maakte die tweede single ook in het jaar 1994. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna meer mooie zin, X-Ray tot middernacht. Strakjes alles over de kaartjes die u kunt winnen voor Sun, oftewel Sun-O in de volksmond, oftewel Shoshin Duo met in het voorprogramma Nadia op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Maar dat pas strakjes, eerst heel nieuw werk van Trunkline. Namelijk pas op 9 juni komt de nieuwe LP uit van Trunkline. Het is een duo uit Parijs en de plaat gaat heten Mercy LP. Remixes. Dit is Trunkline, dit is Invasion en dan ook nog eens een keer in de Kmiley remix. Dit is Invasion, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: We received messages from their spaceships. For a while it came in as just a lot of jumbled noise. You're the best man for the job of attempting to contact them. Find them, Colonel. See what in hell it is they want.

heel fijn, Mono Lake. En dat uit de tijd dat Mono Lake nog een duo was. Behalve Robert Henke speelde daar ook nog Gerhard Beelis in. Mono Lake uit 1997 met het debuutalbum Hong Kong. En dat verscheen destijds op Chain Reaction en wordt opnieuw uitgebracht via Field Records. Dat is goed nieuws. U hoorde Mono Lake met Index hier bij X-Rated op de Concertcenter. En we gaan het hebben over de kaartjes die u kunt krijgen. Verdienen, verloting, de verloting, de bingo voor het Sun-concert. Sun-O in de volksmond. En die gaan optreden als het Shoshin-duo. En als u Shoshin Duo, als u dat eigenlijk niks zegt, als je de Japanse vertaling gewoon, als je de vertaling maakt van het Japanse Shoshin, dan krijg je eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling. Dus dat betekent dat Sun teruggaat naar het absolute begin. En het begin, dat was gewoon Stephen O'Malley en Greg Anderson. Gaandeweg is de band uitgegroeid tot een met allerlei gastmuzikanten. Deze keer treden ze dus puur op met z'n tweeën. Alleen maar de drone uit de gitaren. En natuurlijk de verschrikkelijke hoeveelheid versterkers en de bijbehorende rookmachines. In het voorprogramma zit Nadja. Dat gaat allemaal plaatsvinden op maandag 4 september aanstaande. In Paradiso in Amsterdam. En u kunt daarbij zijn. Wij gaan 2x2 kaarten verloten. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Sun. Oh, haakje, haakje, haakje. Vergeet de haakjes niet. Degene die de haakjes vergeet, valt buiten de pot. Ik zal wel nog eventjes eerlijk de verloting laten gaan. Uiteraard door de 5e en de 10e mailer eruit te pikken. Maar als het haakje vergeten is, schuift hij door naar de 11e. De mailbox, die staat open. bob.ruusje@concertzender.nl. En we laten nu natuurlijk de muziek spreken. We gaan terug naar de begintijd en dat is het best te horen, want als Shoshin Duo hebben ze nog niks uitgebracht. Op de Grimroad Demos, die verscheen in 2000. U hoort nu Black Wedding van de Grimroad Demos. Dit is Sun O. Moet ik niet Mono Lake aanzetten natuurlijk, hè? Nee, Sun O, daar komen ze. Houd u vast. Dit gaat trillen.

En zo gaat deze nog even 12 minuten door, maar we gaan nog even naar een andere track van Sun natuurlijk. U hoorde een flink gedeelte uit Black Wedding van The Grim Robe Demos. Uit 2000 en hetzelfde jaar brachten ze nog een ander album uit, Void. En van dat album hoort u nu NNO met heel veel streepjes. Of nou ja, heel veel met drie streepjes natuurlijk. U kunt nog mailen. De mailbox die staat nog een ruim kwartier open naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op kaarten voor Sun en Nadja als Sun als Shoshin duo op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Dit is nog een track van Sun.

Zo, ik denk dat u wel een beetje het idee heeft wat de bedoeling is op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. Ze kunnen beter eerst het plafond, het houtwerk en het balkon even goed afstoffen, want dat gaat ongetwijfeld allemaal naar beneden komen. Mailen, dat hoeft niet meer. De mailbox die stroomt inmiddels over. Straks rond 10:30 zal ik bekendmaken wie de gelukkigen zijn. Maar nu nog eventjes, 10 minuutjes, de elektronica aan het woord laten. Nu Luna Sun van het nieuwste verschenen album Haukjärvi One. En dat verscheen in eigen beheer. U hoort nu Vidanoja. Luna Sun en samenwerking met Music for Installations. En het is een project van Pieter Gijslink uit België.

0: Zo fijn zeg, dat nieuwe album van Craven Faults. Standards is het nieuwe album. U hoorde Idols and Altars. Nieuw werk dus, volledig nieuw werk van Craven Faults hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-Rated. The night of the demon.
0: Waar we zijn aanbeland bij het tweede uur. En dat tweede uur gaat nu van start met een track uit het verleden, 1984. Een band met gemixte leden, namelijk een gedeelte uit Polen en een gedeelte uit Noorwegen. We hebben het over Holy Toy. Hun album Panzer en Rabbits, dat kwam uit in 1984. En een heerlijk chaotische track hoort u met Doors of Perception. Dit is Holy Toy.

0: ben echt helemaal verslaafd aan dat geluid van Ab Intra. Wie haalt Ab Intra eens naar Nederland? Dat zou fijn zijn. Dit stamt alweer 2012. U hoorde het vierde gedeelte uit het album Supremus. En dat verscheen dus in 2012 via het Poolse Zoharum. En Ab Intra is zelf ook Pools. En dan gaan we nog heel even hebben over aanstaande dinsdag. Daar wil ik eventjes wat reclame voor maken. We geven daar geen kaartjes voor weg. Maar het is wel een hele fijne avond. Die wordt gehouden in DB's in Utrecht. En ja, DB's is sowieso natuurlijk een hele beruchte, beroemde tent. En helaas moeten ze daar verdwijnen op de huidige plek waar ze zitten. Ze gaan hem, nou, laten we zeggen 100 meter verder op hetzelfde terrein zitten. Maar dat zal toch heel anders zijn dan het huidige DB's gebouw. In ieder geval wordt daar aanstaande dinsdag een lekkere noiseavond gehouden. Zometeen hoort u Offerbeest. En wat dat inhoudt, dat vertel ik zo. Maar de hoofdmoot van die avond is het Amerikaanse duo Hyde. En Hyde is agressief, hard, meedogenloos, zoals bijvoorbeeld op het album Hell Is Here. Dit is Hyde met 999.
1: It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do.

Ja, en dat was dus Offerbeest. Een offerbeest, dat is eigenlijk Maurice de Jong. En Maurice de Jong heeft 1001 incarnaties waar Offerbeest er een van is. Maar zijn, ja, zijn meest bekende is wel Gnaw Their Tongues. En Maurice de Jong doet dat allemaal vanuit Smallingerland. Jawel, het Offerbeest treedt dus aanstaande dinsdag op in DB's in Utrecht samen met Hyde. En er zit ook nog een band voor. Ga dat vooral zien. U hoorde Kill My Brother van het album Debris. En dat verscheen via Tartarus. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we, nou, het is niet helemaal 10:30. Maar de hoogste tijd, dank u allen voor het mailen. Maar de hoogste tijd om de winnaars van Sun O en Nadja bekend te maken op maandag 4 september in Paradiso Amsterdam. En wat wel heel erg lollig is, niemand is de drie haakjes vergeten. Dus ik hoefde niks te sjoemelen met het aantal. De vijfde en de tiende mailer. De vijfde, dat werd Paul Roosendaal. En de tiende, dat was Johan Zijlstra. Paul Roosendaal en Johan Zijlstra. Gefeliciteerd namens Paradiso, namens Sun-O, namens de fabrikant van oordopjes en namens X-Rated en de Concertzender natuurlijk. Tot 4 september in ieder geval. U luistert naar X-Rated nog eventjes tot 11 uur en daar is het de beurt aan X-Ray. Gisteren was er een festival voor iedere elektronica-liefhebber verplicht. En dan natuurlijk voornamelijk vanwege de Berliner Schule Elektronica, het E-Live Festival. Dat werd gehouden in Eindhoven. Mijn absolute top van dat festival was het concert van Martin Stürzer. Hij trad op in Eindhoven in de CKE. En dat was een werkelijk fantastisch concert. Ik ken Martin Stürzer van heel lang geleden. Ik heb hem destijds als Felios geboekt voor het Summer Darkness Festival op de X-Rated Stage. Daarom wil ik nog eventjes graag teruggaan naar die tijd. En Martin in ieder geval bedanken voor het concert van gisteren. Dat was zo helemaal geweldig. Ik heb gekozen voor een track van Felios, wat eigenlijk zijn dark ambient periode beheerst, maar ook met de klein beetje de sequencer Berliner Schule invloed. En dat vind je bijvoorbeeld op het album Astral Unity. Dit is Cold Unity. Martin Stürzer als Felios.

0: Is there any theory, philosophy, or creed? Is there any system or culture, any formulated method able to meet and satisfy each separate item of this agitated pool of human life? By which they may be guided, by which hope, by which look forward? Not a mere illusion of the craven heart, something real as the solid walls of fact against which, like drifted seaweed, they are dashed. Something to give each separate personality sunshine and a flower in its own existence now. Something to shape this million-handed labor to an end, an outcome that will leave more sunshine and more flowers to those who must succeed. Something real now, and not in the spirit land, in this hour now, as I stand and the sun burns. Can any creed, philosophy, system, or culture endure the test and remain unmolten in this fierce focus of human life?
1: Een werkelijk fantastische track van Blood Axis. Born Again is het album waar het van afkwam. En u hoorde The Vortex. Inmiddels zo'n beetje een X-rated klassieker. En dat heeft ook een reden. Het is een van de eerste tracks die ik hoorde na het overlijden van Arjen Grolleman. Waarvan ik dacht, godverdomme, hij had dit moeten horen. Deze track die had hij werkelijk fantastisch gevonden. The Vortex van Blood Axis. Maar goed, het is anders gelopen in zijn leven en ons leven. Blood Axis hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk van Proto U en All Use. En dat is een samenwerking tussen een Oekraïense dame uit Kiev en een Zweedse meneer. Murketsland is het nieuwe album wat verschijnt via Cryo Chamber. Dit is Proto U en All Use met The Summoning.

Het anders Black Hole en dat nieuw verschenen op Audio Fop Records. Het komt allemaal uit Duitsland. We gaan van Duitsland door naar België. Daar resideert Luna San. En Luna San heeft het nieuwe album Haukja Jervi One uitgebracht in eigen beheer. Het is niet het eerste album, hij heeft al eerder werken uitgebracht, al veel eerder. Als Ambient Luna San, als Luna San, als Music for Installations. En dit is dus de nieuwste onder de naam Luna San. Dit is Leulie.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois, namelijk allerlei heerlijke Berliner Schule, maar dan uit Engeland in X-Ray. Maar daarover straks meer. Eerst is er nog iemand helaas overleden deze week, of althans niet deze week, iets eerder, maar het werd deze week bekend dat Kenneth Anger is overleden. Een uitstekend filmmaker, acteur en is van grote invloed geweest op allerlei andere filmmakers en in het cultcircuit en heeft zich ook ontzettend bezig gehouden met het occulte. Ook in de fotografie was hij een grote naam. En mijn favoriete werk van Kenneth Anger is wel Lucifer Rising, waarvan de muziek is gemaakt door Bobby Boseleil. Maar als muzikant staat Kenneth Anger niet zo heel erg bekend. Eigenlijk kon hij maar één instrument bespelen. En dat was de theremin. Nou, dat is me nogal een instrument. En hij is te horen in een track van Mark Stewart. En dat is Vanity Kills. Het staat op het album The Politics of Envy. Dit is Mark Stewart samen met Kenneth Anger. Rust in vrede, Kenneth Anger. En bedankt voor al het mooie werk.
3: Everything is illuminated. I'm not impressed by your decadence.

Ongelooflijk, wat een ingehouden spanning. Deze track van Ota van Verret. De titel van het nummer, die mag u zelf bekijken op de site van de Concertzender. Ota van Verret van het gelijknamige album. En dat verscheen in 2014 via Cyclic Law. En dat stond toen heel hoog in mijn eindlijst. En dat was ook terecht, want er staan 3 hele lange tracks op. En alle 3 zijn ze echt onafvolgbaar geweldig. Ota van Verret hier bij X-Rated op de Concertzender. Met blij weer een nieuw Laibach-album. The Love Is Still Alive, dat was natuurlijk een soort EP, alhoewel die gewoon albumlengte had. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een beetje voor de grap weer, zoals we dat van Laibach kennen. Het echte nieuwe album, dat is Sketches of the Red Districts. En die is al uit sinds januari. Het heeft alleen even wat moeite gekost om het ding fysiek in huis te krijgen, maar daar is die dan. Een album werkelijk Laibach waardig. Alle tracks zijn goed, zoals Laibach hoort te zijn. Laibach op zijn best weer in de track Lepo Krasno van het nieuwste album Sketches of the Red Districts.

Zo, this is my own hell. Aldus Stratum Terror. Stratum Terror deed dit album in 2008. En dat was gelijk alweer het laatste album van Stratum Terror. En dat is heel erg jammer. Maar ik heb deze expres uit de kast getrokken. Omdat er gewoon eindelijk, na al die jaren, na 15 jaar wachten, een nieuwe Stratum Terror aankomt. Begin juli gaat die verschijnen, een nieuw album. Maar dit was dus degene die het laatste was. This is my own hell. Dat verscheen via Reverse Alignment and Existence Establishment. Walk with Fire. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En een helemaal nieuw album van Stratosphere. Jawel, een nieuw album is verschenen 7 maart, jongstleden, via het Amerikaanse Project Records. Ronald Marien, dat is ook zo'n beetje de rechterhand en de geluidsman van Dirk Serries. En zelf maakt hij ook de meest schitterende dingen. Het nieuwste album heet Cyclus. En van dat album hoort u nu Cyclus 2. Prachtig nieuw werk van Stratosphere.

volgenomen. Danken.

0: En deze Oosterwoud track die staat op het album Gelach van Zwart Geklede Kraaien, zoals dat in 2011 verscheen. Prachtig werk. Oh, ik ben nog het label vergeten, zie ik nu. Dat label was Lichterklang. Die gaat er nog even bij op de website. Lichtträger van Oosterwoud. Ze bestaan nog steeds, maar helaas is dit nog steeds het enige echte album wat ze hebben uitgebracht. Onlangs hebben ze inderdaad samen met een andere Nederlandse band, namelijk Volksweerbaarheid, een split single uitgebracht. Maar verder is het helaas een beetje stil rond Oosterwoud. Dat is jammer, want dit was een prachtalbum. Daarvoor kon u luisteren in navolging van Stratosphere van Ronald Marien naar Dirk Serris als zijn Vitna op Mana incarnatie. Onlangs is verschenen de Dante Trilogy. En de Dante Trilogy verscheen via het Poolse Zoharum. Daar zitten dus de drie albums in die destijds zijn verschenen rond de Dante Trilogy. Je hoorde van Legacy de track Cycles of Agony. Overigens, de tekst wat ik nog even wilde vertellen van Lichtträger van Oosterwoud, die werd geschreven door Gustav Falke, een Duits schrijver. Die leefde van 11 januari 1853 tot 8 februari 1916. Zometeen is het de beurt aan X-Ray. En dat wordt een Berliner Schule X-Ray. Maar dan uit Engeland, namelijk de band Air Sculpture. U hoort een track van het album Impossible Geometries, een track van Thunderhead en een track van Quark Soup. Respectievelijk verschenen in 1995, 1998 en 2001. Zometeen dus in X-Ray. Air Sculpture. En nu we het toch over synths, elektronica, etc. hebben, volgende week geven we kaart weg voor een ander festival. En een festival wat gehouden gaat worden in Best, Dutch Electronic Masters. Daarover volgende week meer in de uitzending van X-Rated, die u uiteraard weer kunt verwachten op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Blijf ons steunen, we hebben het nodig, het geld. Dat vliegt er doorheen door onderhoud van apparatuur en dergelijke. Ja, dan klaag ik weer over de pick-up. Ha. Anyway, blijf bij X-Ray. Dank u voor het luisteren. Dank voor de reacties. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Keith LeBlanc is niet meer. Helaas, deze week werd bekend dat Keith LeBlanc is overleden. Keith LeBlanc heeft ontzettend veel voor de muziek betekend en zat ook in talloze projecten. Denk bijvoorbeeld aan Taghead, denk aan Fats Comet, denk aan Mark Stewart en de Mafia, aan de Sugar Hill Gang en ook voornamelijk ook zijn soloplaten. Dit was Keith LeBlanc solo van zijn Major Malfunction LP uit 1986. Ruim baan voor Keith, want hij verdiende het. Get This hoorde u, Major Malfunction en daarna Heaven on Earth. Nou, het is nu denk ik Earth on Heaven geworden voor Keith LeBlanc. Rust in vrede en dank voor de vele mooie muziek en het waanzinnige drumwerk wat je ons op ons hebt losgelaten. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En laten we ook het leven vieren vanavond, want het leven is natuurlijk prachtig en ja, dat we alleen maar doden herdenken. Dat is niet goed, we gaan ook het leven herdenken en daar hoort dan ook een verjaardag bij. Een goede vriendin van mij, Patricia Jansen, is vandaag jarig en is nog in de studio vandaag ook. En zij was bijzonder gecharmeerd van een track van Quiet Husband, onze grote vriend Richie Culver. Nou, zij was op zoek gegaan naar die 12 inch, die blijkt toch helemaal niet uit te zijn. Die komt morgen pas in de handel en daarom nu voor Patricia en voor u allemaal, de luisteraar, Richie Culver met 003 van zijn Raging Habits EP. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

GRDN of GRDN moet ik eigenlijk zeggen, want het is Duits. Het is namelijk gewoon Gordon Spangaard als GRDN. U hoorde Putney en dat komt van de Bocholt EP. En die verschijnt via Unreal Records en die gaat verschijnen via Unreal Records, namelijk op 12 april aanstaande. Wat al wel uit is, is een nieuwe van het Doppler Effect. Gerald Donald laat weer van zich horen. En dat werd tijd, want het is alweer 2 jaar geleden tot zijn laatste LP. En inmiddels is het geloof ik zo'n beetje 4 jaar geleden voor de laatste 12 inch. Doppler Effect heeft een nieuwe, die heet Infinite Tetra Space. Dit is Entity from Tetra Space, de nieuwste van Doppler Effect.

En dan te bedenken dat alle tracks op deze EP uitstekend zijn. Ik heb het over Sarmoon. En Sarmoon is een project van Tez, oftewel Maurizio Martinucci, die tegenwoordig ook zitting heeft in Clock DVA. Sarmoon, mij hoorde u me van Sarmoon 1. En dat is verschenen via Eclero. U hoorde Shubur met de ondertitel East. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar ik tot mijn grote schrik erachter kwam dat we nog maar één track van de nieuwste van Donato Dozzi hebben gedraaid. Dat was toen mijn goede vrienden hier in de studio waren en Ziet Tjarda aankwam met een track van het album Magda. En sindsdien, ja, die plaat die blijft stijgen in mijn eindlijst. Nu al hoog genoteerd de nieuwste van Donato Dozzi. Dit is Santa Cunegonda.

Het komt denk ik niet echt vaak voor dat er in X-Rated een track is te horen die uitgebracht is op Deutsche Grammophon, het vroegere Deutsche Grammophon Gesellschaft. Maar dit was er toch echt een, de nieuwste van Dustin O'Halloran. Een schitterend mini-album wat verscheen onder de titel 1001. U hoort het prachtige Harmonic Dream Sequence. Dustin O'Halloran hier bij X-Rated op de concertzender. En deze Amerikaan die timmert al heel erg lang aan de weg met allerlei mooie muzieken. En datzelfde geldt voor ons eigen Michel Banabila. Hij heeft weer een nieuw album wederom uitgebracht op zijn eigen label Tapu. De titel The Unreal Realm. En u hoort nu de titeltrack. Dit is de nieuwste van Michel Banabila.

En voor Sonologist hoorde u Ulf Tarm met Seven Uthras, het nieuwe album wat 3 mei gaat verschijnen, de track Plague. En dat gaat verschijnen via Cyclic Law.

Zometeen aanstonds, direct na 11, is er de X-Ray voor vandaag, voor deze zondagavond. En dat komt rechtstreeks uit Rusland. Een samenwerkingsverband tussen Sleepy Town Manufacture en Unit 21. En deze twee heren sloegen de armen en de handen in één en maakte het schitterende album No Traces. En daar hoort u een dwarsdoorsnede van. Een en ander verscheen in 2009. Zometeen in X-Ray tot middernacht, gevolgd door een nieuwe Dr. Klangendoem. Sorry for Laughing is helaas de laatste track die je hoorde bij deze X-Rated op deze zondagavond. Direct naar over kunt u deze hele uitzending weer terugluisteren. De playlist staat volledig bijgewerkt op de site van de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse sociale kanalen. Wellicht zie ik een en ander verschijnen van u aanstaande vrijdag in Tivoli Vredenburg bij het gebeuren, wat het computergebeuren van Robert Henke. Niet als Monoleek, maar als Robert Henke aanstaande vrijdag dus in Tivoli Vredenburg. Dat is leuk. Live programmeren met een rij Commodore computers. Wellicht tot dan, en anders is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Daarna, de week daarna, is er overigens voor één keer geen X-Rated, maar een herhaling van een oude non-stop aflevering. Want dan zit ik op Roadburn. Jawel. Dan ben ik ook eens een keertje een weekje weg. Sorry for Laughing. Wat mij betreft, tot volgende week, want dan is er sowieso weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, dag.

Nonsense.

Anthony Gallagher en Carl Grant. Zij vormden LA Synthesis. Of vormen eigenlijk LA Synthesis. Ze bestaan nog steeds, maar heel erg actief zijn ze nooit meer. Dit Agoraphobia kwam van de verzamelaar Beyond the Sun 12 Electronic Excursions. Met nog veel meer fraais erop, zoals Terrace, Eon, The Black Dog, Ross 154, Wild Planet, Mundo Muziek en deze dus van LA Synthesis. Hartelijk welkom, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe X-Rated tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-Ray. We gaan meteen naar het nieuws van de dag. Oh nee, dat hoor ik wel eens op de televisie. Nee, we gaan meteen naar het, het gebeuren van de week. En dat is het Le Guess Who Festival. De tweede special vanavond. Belangrijke tips die u absoluut niet mag missen. Die hoort u in X-Rated. Het festival, daar heb ik vorige keer al alles over verteld. Dus dat kunt u zelf nagaan op leguesswho.nl. Hier volgen de muzikale tips. Inderdaad, de parels van Le Guess Who. Zoals G.E.T.S., Jets. En dat is het geesteskind van Jimmy Edgar en Travis Stewart. Travis Stewart is Machine Drum. Samen hebben ze het nieuwe album Zoaspa. Dit is Team Effort. Dit is X-Rated. Dit is Le Guess Who. Dit is Jets.

Eternal Shore van het album Stars Are The Light. We hebben het over Moon Duo. Weg is het geluid van toen. Het begint hoe langer hoe meer een soort krautachtige geluid te worden. En dat vind ik helemaal niet erg. Een van de curatoren van het Le Guess Who Festival is inderdaad een Moon Duo. En die halen de mooiste dingen naar Le Guess Who. De curatoren, dat zijn belangrijke mensen geworden voor het Le Guess Who Festival. Ten eerste geeft het hun een aantal dingen uit handen. En ten tweede komen er overzichten en samenwerkingen aan de bovenkant drijven die je eigenlijk zelf maar moeilijk kan programmeren. Een van de curatoren dus, Moon Duo. Het andere is de belangrijke, is wel Kevin Martin, oftewel The Bug. Hij komt met heel veel projecten, waaronder hij zelf gewoon als The Bug. En wie ook komt is Earth. Ook die staat geprogrammeerd voor het Le Guess Who Festival. Dat is een toeval, want hier ligt op de draaitafel The Bug versus Earth. Dit is Boa.

On the Range. We hebben het over Zonal. Z-O-N-A-L. Oftewel Kevin Martin en Justin Broderick. En die weten zich vergezeld van More Mother. En dit gevaarlijke drietal zal aantreden op Le Guess Who. De nacht van donderdag op vrijdag gaat dat vooral zien. Dat wordt explosief. Wat ik u brom. Geweldig werk dus van Zonal en More Mother. Dit staat overigens niet op het nieuwste album wat onlangs is verschenen. Of nee, wat nog gaat verschijnen. Maar u vindt het op de Adult Swim Series singles. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we hebben het over het Le Guess Who Festival. En een van de leukste dingen vind ik zelf van Le Guess Who is dat ik weer mag aantreden als uw hoogst eigen DJ. Dat zal gebeuren op de vrijdagavond en dat gaat dus gebeuren in Cloud 9 in Tivoli-Vredenburg rondom het concert van onder andere Drew McDowell. Drew McDowell is natuurlijk van Coil. En hij gaat het Time Machines project uitvoeren. Dat heeft hij alles eerder gedaan in Nederland al 2 keer. En de laatste keer was een geweldig optreden in Den Bosch. Dat was echter helemaal zonder visuals in het donker. Nu neemt hij speciale visuele aspecten mee. Gaat dat vooral zien. Het enige jammer is dat ik dan King Midas Sound mis. Het volgende project waar Kevin Martin in zit. Maar goed, die heb ik onlangs nog in Den Haag gezien. En als u de kans heeft, gaat dat zien. Maar we hebben het over Time Machines. Hij is natuurlijk, Drew McDowell is de enige die het mag uitvoeren. Want hij was samen met Christofferson en Balance het derde lid van Coil ten tijde van Time Machines. Drew McDowell. Maar dit is dan Coil.

prachtig werk, werkelijk schitterend werk van Scattered Purgatory. En ik moet daar eigenlijk niet te veel reclame voor maken, want ze spelen in het hele kleine theater Kikker. En dat is één verdieping hier naar beneden. Dat is te klein voor als ik iedereen oproep om hier naartoe te gaan. Maar toch moet u het doen. Scattered Purgatory uit Taiwan maakt schitterende specie tegen krautprog aanhangende muziek. Herkelijk helemaal geweldig. Scattered Purgatory hoorde Miss Cantus Ocean. We hebben het over het Les Hoe Festival nog 11 minuten lang. Waar we nu even plaats maken voor Liz Harris. Zij is grouper, maar zij is ook NIVHEK. N-I-V-H-E-K. En dit is een gedeelte van After Its Own Death. En ook NIVHEK treedt op het Legazoo Festival. Genieten.

mensen. Oh, wat geweldig. Dit gaat nog wel even zo door. Maar we willen nog één artiest nog even voorbij laten gaan. Nivek, oftewel Liz Harris. Ook bekend onder de naam Gruber. After Its Own Death. Schitterend werk. En zij zal ook optreden op het Le Guess Who Festival. Wie ook optreedt is Michelle Mercure met haar modulaire synthesizers. Prachtig werk van meer dames. En zo hoort dat op Le Guess Who. Dit is de track Mother. En hierbij eindigt ook het de Le Guess Who special. Wat mij betreft zie ik u natuurlijk op aanstaande donderdag bij Le Guess Who.